0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Marie Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

God, oh mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: 105 Streekomroep De Beverlanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vrijwel overal bewolkt, vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N59 Zierikzee Hellegatsplein tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer file. Vertraging is 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum tussen de A2 en Koningsbos 5 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer, vrijwel overal bewolkt, vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen, Oder en Kratem 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden op de A2 staat het stil tussen de A2 en Koningsbos. 5 kilometer, veel vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk. Of onderweg. Eén met Beverland.
0: SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vrijwel overal bewolkt, vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht 10 minuten vertraging tussen Wessem en Sint-Joost. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 11 kilometer file, 10 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij Breda-West 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en Knoop het Leen rijden 8 kilometer file. Op de A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 2 kilometer file. En op de N276 Maasbach-Brunsum staat het helemaal stil bij de A2 en industriegebied Wolfskal over 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost. 20 minuten is de vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk, 12 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Geldrop, 6 kilometer file, de weg is weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht, 3 kilometer file, door werkzaamheden op de A2. De A2 is dicht op maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw. En dat was voor toenmalig burgemeester Van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een half uur vertraging tussen Kratom en Sint-Joost door werkzaamheden 4 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunsum tussen de A2 en industriegebied Wolfskal 5 kilometer file. En de vertraging is groot en dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
2: Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Die had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gisterenmiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Marienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kratom en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden een kwartier vertraging. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Sint-Joost 3 kilometer file. Bij Koningsbos op de N276 richting Brunssum nog een half uur vertraging erbij. Het komt allemaal door werkzaamheden op de A2 richting Maastricht tussen Sint-Joost en Rooster is de weg dicht tot maandagochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

Blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met juli was er sprake van een flinke stijging. De machine-industrie is verantwoordelijk voor de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling. Producenten waren in september positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 3 kilometer file bij Sint-Joost. Door werkzaamheden is de weg dicht tot maandagochtend. Daardoor op de N276 Maasbracht richting Brunsum 5 kilometer stilstaand verkeer. Vanaf de A2 tot aan Koningsbos. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 2 kilometer file bij Maasbracht. De vertraging is 25 minuten. Op de N297 Nieuwstad richting Born. Bij Born 2 kilometer file 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen en Oleren gaat om 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En 276 Maasbracht-Brunssum staat helemaal stil. 5 kilometer file door werkzaamheden op de A2. Tussen Sint-Joost en Roosteren richting Maastricht is de A2 tot maandagochtend dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Sint-Joost staat 4 kilometer file door werkzaamheden op de A2. Tot maandag is daar de weg dicht tot aan Roosteren. Op de A58 Breda richting Tilburg staat een file van 13 kilometer. Tussen Ulfhout en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. 3 kwartier vertraging op de N276 Maasbracht-Brunssum door die werkzaamheden op de A2 bij Koningsbos 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk in de provincie op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelp en Oler en Graat om 5 kilometer 25 minuten vertraging. Door werkzaamheden op de N276 Maasbracht-Brunssum bij industriegebied Wolfskal 5 kilometer stilstaand verkeer. N297 Nieuwstad richting Born. Bij Born 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. In Brabant staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knooppunt Paterdorp en De Hoogt 8 kilometer, 10 minuten extra. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 5 minuten vertraging. En op de N322 Zaltbommel-Nieuwedijk bij de A27 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan 1 jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen, Oler en Kratom 6 kilometer file, 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht 3 kilometer stilstaand verkeer bij Maasbracht door diezelfde werkzaamheden. 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. En 276 Maasbracht-Brunsum. Heel veel vertraging nog steeds tussen de A2 en Koningsbos door die werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Het is een echte SOBFM vrijdag, want zover zijn we alweer. Hoi Ad.
2: Ja, hoi, goedemiddag.
1: We mogen weer tijdreizen, hè, vanaf de jaren 60 tot vandaag. En dit was een fraaie aftrap, vind ik zelf dan, van The Script, de band The Script met For the First Time. Daar zaten we even in Ierland met deze script. Geschreven door de heren van The Script, Danny O'Donoghue en Mark Sheenan. En het was de eerste single van hun tweede album. En het album dat heette Science and Faith. En het kwam binnen, net op hoor, op nummer 1 in de Ierse hitlijst. In de eerste single hitlijst. Binnen op 1. Het was trouwens sowieso de eerste nummer 1 hit voor The Script überhaupt. Van de script gaan wij naar Carly Rae Jepsen en naar het jaar 2012. En dan zitten we even weer in Canada, wat wij met veel plezier doen. Daar hebben we het al vaker over. Er komt mooie muziek uit Canada. Dit kwam van haar tweede album en dat album dat heette Kiss. Hier is zij, Carly Rae Jepsen en haar Call Me Maybe 20.

0: Zeker weten, een leuke clip die echt erbij zit. Ja,
1: ja, daar word ik vrolijk van. Uh-huh. Wel, zeker weten. Oké, dan komen we terecht bij Whitesnake, de band Whitesnake. We gaan naar het jaar 1982. Dat is een echte Britse hardrockband, dit Whitesnake. Onder andere Adje van den Berg heeft daarin gezeten. Maar natuurlijk de voormalig zanger van Deep Purple. De man heet David Coverdale en dat is de man achter dit Whitesnake. We gaan zoals gezegd terug in de tijd naar 1982 met Here I Go Again.

0: BJ Thomas met zijn Hooked on a Feeling. En met deze BJ Thomas waren we even terug in het jaar 1968. Hij is helaas niet meer onder ons sinds 2021. Hij kwam uit Texas, deze Billy Joe Thomas. Want het BJ dat staat voor Billy Joe. En ja, de man die groeide dus inderdaad op in Texas. Hij zat destijds in een kerkkoor, zelfs in een schoolkoor. Maar op zijn 15e, toen werd hij medeoprichter van een plaatselijke band al daar. En die band, die heette de Triumphs. En die deden echt rockmuziek. Die zaten echt in de rockmuziek, moet ik dan zeggen. Alanis Morissette, we gaan naar 1996 met haar Ironic. Deze Alanis, zelfs zij komt uit Canada. We zitten weer in Canada.
1: Ja, ik wou net zeggen, die komt toch ook uit Canada?
0: Ja, dat is echt zo.
1: Ja, we hadden er woensdag hadden we er al een paar uit Canada. Ja. En nu weer. Ik zit eens even te kijken. Gaan we ook nog naar Zweden, wat we meestal doen?
0: Oh, dat is niet
1: ondenkbaar. Vandaag even niet, geloof ik.
0: We komen er nog achter.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar Canada met deze Alanis Morissette. En haar, zoals gezegd, 1996. En haar Ironic.

0: En dan is het maar.
1: Alanis Morissette en haar Ironica 1996. Een jaartje daarvoor had ze al You Ought to Know. Dat werd ook een hit, ook in Amerika. Bijna een top 10 hit, nummer 11 werd het al daar. Maar ze had bijvoorbeeld in 1996 ook dat Head Over Heels, om maar even wat te noemen.
2: Ja, ik vind dat de dame toch altijd hele mooie muziek maakt.
1: Ja, Hand in My Pocket bijvoorbeeld. Hè?
2: Ook? Had ze ook. Ja, vond ik wat minder. Maar.
1: Thank You, 1998.
2: Ja, ook mooi.
1: Zijn toch allemaal mooie nummers. Alanis Morissette dus. Van Alanis Morissette gaan we naar een damesband. En dan praat ik over Atomic Kitten. Die bestaan niet meer, helaas. We kwamen uit Liverpool trouwens. Uit Engeland dus. Liz McClellan zat erin. Susie Mac zat erin. En Leo Connor. En die hebben bestaan tussen 1998 en 2008. Ze zijn nog wel eventjes terug geweest in het jaar 2024. Met een korte comeback. Waar praat ik over? Atomic Kitten en hun versie van Eternal Flame.

0: ja, zo krijg je toch een heel andere versie van Eternal Flame dan je gewend bent, van de Bengals.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, joh. Atomic Kitten, dit was in het jaar 2001, maar ze waren toen al een tijdje bezig, hoor. Want zelfs hier in Nederland hadden zij al een hit in 1999 met hun Right Now. En uiteraard ook Whole Again, hè.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk de voorloper van dit Eternal Flame. We gaan zo dadelijk op naar de hoofdpunten van het nieuws, maar nog wel even iets bijzonders doen. Ik ben een liefhebber van de muziek van de Cocteau Twins. De Cocteau Twins komen uit Schotland. Een beetje heel erg actief geweest, tussen 1979 en 1997. Ik zeg een beetje, omdat ze daarna wat uit elkaar zijn geweest, weer bij elkaar, een beetje een warrig verhaal allemaal. Maakt ons helemaal niet uit, want we hebben hier de Cocteau Twins, zoals gezegd, uit Schotland, met hun hele fraaie Bluebird. En dan is het 1993.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: 2026, dat is het jaar van deze Adela. Zij is een beetje een opkomende ster, een rising star, zoals we dat dan noemen. Dit was het nummer Nicole Kidman van haar.
2: Ja, ik vind het een beetje raar om een plaat over iemand anders te gaan maken. Dat vind ik een beetje raar.
1: Maar... Komt volgens mij toch wel eens vaker voor, of heb ik dat nog mis? Dat iemand iets zingt of iemand anders?
2: Ja. Ja, het gebeurt vaker, maar ik... Jij zegt ik vind dat een beetje raar.
1: Ja. In ieder geval, deze Adela heeft er... Zij komt trouwens zelf uit Slowakije, deze Adela. Dit komt van haar debuutalbum. En dat debuutalbum dat heet Prima. En deze Adela zelf, Adela Jergova heet zij. Zij komt uit het jaar 2003. Dus zij is inderdaad nog maar 23 jaar singer-songwriter. En dit is een van haar laatste wapenfeiten, zeg dan maar. Republica, de band Republica. En dan zitten we weer in Engeland. Samantha Spreckling zit daarin. Er kwam net een fotootje van haar voorbij. Dat vind ik helemaal niet verkeerd. Ze komt trouwens uit 1968. 7 jaar jonger dus dan ik ben. Republica werd in 1993 opgericht. Ik word helemaal afgeleid hier. Door Todd en Donnie. En die kwamen elkaar tegen in de studio, waar zij voor een andere band eigenlijk aan het werk waren. Maar ze dachten, weet je wat, we gaan zelf een band beginnen. Hebben ze gedaan. Republica, Ready to Go. We praten over 1996.

Zo heet hij, Ready to Go, Republica, 1996. Ze zijn even uit elkaar geweest. 2003 viel even het doek voor dit Republica. Maar ze zijn weer bij elkaar gekomen in 2008. Opnieuw opgericht dus. Met een nieuwe drummer erbij. Live shows waren weer aan de orde van de dag. Nieuw materiaal opgenomen enzovoort enzovoort. Dus Republica is weer live en kicking. Live en kicking geldt zeker voor Katy Perry. We hebben haar hier met haar Last Friday Night. Dan komen we terecht bij haar derde album. En dat heet Teenage Dream. Katy Perry, het jaartal is dan 2010.

0: Band Me, Shed Me, die American Breed uit 1967 uit Amerika kwamen zij, want ze bestaan niet meer. Ze zijn opgericht trouwens in 1958 al. En ze hebben ermee ze hebben een punt achtergezet in het jaar 1970. Maar daarna zijn ze verder gegaan als Rufus. Een beetje opgelost in de band Rufus, om het zo te zeggen. Dan Lisa Stanfield, Lisa Jane Stanfield. Zij komt uit het jaar 1966 en uit Engeland. En ze is, behalve dat zij singer-songwriter is, ook actrice trouwens.
1: Oh, ja, dat wist ik eigenlijk niet eens.
0: Ja. Deze Lisa Stanfield, en die hebben we hier met haar People Hold On. Dan praten we over het jaar 1990.

0: People Hold On dus van deze Lisa Stansfield uit 1989. Zij was nog maar 14 jaar toen zij een talentenjacht won. Georganiseerd door een plaatselijke krant. En daarna kon zij haar televisiedebuut maken, deze Lisa Stansfield.
1: Ja, en ze nam hem samen op met de band Cold Cut, hè, deze.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, People Hold On dus. En daarna had ze trouwens in datzelfde jaar ook All Around the World.
1: Ook zo mooi.
0: En dat werd een hele grote hit. Dat stond hier bij ons in Nederland vier weken nummer 1.
1: Dit was ook best wel een aardige hit, hoor, in Nederland. Deze People Hold On.
0: Voor Nederland bleef het een tipperade plaats.
1: Oh, ik dacht, daar heb ik hem waarschijnlijk gewoon te vaak gedraaid in die tijd. Dat zou ook kunnen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, maar daarna dus in datzelfde jaar All Around the World vier weken op nummer 1. Ja. Mr. Big, en we draaien een ander nummer van Mr. Big dan we wel eens gedaan. We hebben wel eens Romeo van Mr. Big gedraaid in 1977, maar we maken een sprong in de tijd met deze band Mr. Big, want dan komen we terecht in het jaar 1992 en dan zitten we bij de derde single van hun tweede album, en het album dat heette Lean Into It, Mr. Big, To Be With You dus, en 1992.

0: To Be With You 1992 met Mr. Big. En dit werd een hit in zowel Amerika als in Canada. Hier zo wat later werd het ook in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en zelfs in Japan een hit. Maar het is dus zover uit, we moeten weer op de klok kijken.
1: Ja, het is bijna 2 uur geworden. Tijd om weekend te gevieren voor jou.
0: Precies. Voor jou niet dan?
1: Nee, ik heb op de vrijdag heb ik nog wel een naar huis. Hè? Dus ik ben hier om 5 uur weer.
0: Ah, oké. Dat is jouw enige naar huis van de week dan?
1: Ja, dat is mijn enige naar huis van de week tegenwoordig sinds het vertrek van Marcel.
0: Precies. Nou, zijn we daar ook helemaal van op de hoogte. Dus dat is de moeite waard om te blijven luisteren sowieso naar deze zender. Want we zijn er 24 uur per dag. Ondergetekende mag er weer zijn komende maandag. Tenminste, dat hopen we dan allemaal maar weer voor een nieuwe Hesselschudding. Blijf kijken, luister naar deze omroep en kijk op onze website. We zijn er 24 uur per dag en nog heel eventjes in het jaar 2002 met Justin Timberlake, met zijn Cry Me a River, Justin Randall Timberlake, zo heet hij. Amerikaans singer-songwriter en acteur ook. We zeggen dank voor het luisteren naar deze Hesselschudding. Graag tot de volgende 3 volgende week en maak er een heel fijn weekend van namens ons. Dag!
1: Doei!

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 5 minuten vertraging bij Knopend Hoog. 10 minuten door werkzaamheden op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen, Oler en Sint-Joost. Een kwartier op de A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 tussen Linden en Maasbracht. 2 kilometer file. Grenscontrole op de A76 vanuit Geleen geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens. 10 minuten extra. En 276 Maasbracht-Brunsum staat het stil door de werkzaamheden bij Koningsbos over 5 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Gratem en Sint-Joost. 20 minuten oponthoud door werkzaamheden. A16 Breda richting Rotterdam voor Zwijndrecht 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten. Op de N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de N297 Nieuwstad richting Borren voor Borren 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders ervandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost een half uur vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht door werkzaamheden tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat duurt toch tot maandagochtend. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom voor afrit Capelle-Zuid 10 minuten. En op de N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

Welkom, de gloednieuwe aflevering van Club 45 de komende twee uurtjes. Oh, het is vrijdag. Jawel! You and your family must take cover. We gaan los. We zijn los.

Frankie Goes to Hollywood. De eerste plaats hier weer van Club 45 van deze prijs. Ja, dat is weer wat anders, hè. Tijdlang niet gedraaid. Ik weet niet of jij, wanneer jij hem voor het laatst gehoord hebt, maar ik in ieder geval alweer een tijd terug. Ja, als twee stammen oorlog gaan voeren, dan komt er meestal niks goeds uit. Dan gaan eigenlijk de verkeerde mensen dood. Ja. Moeten we maar niet doen. We gaan het zo meteen over een haai hebben. En over Batman en nog meer vreemde dingen. Maar we gaan eerst nog even een plaatje draaien. Want ik wil jullie. Ja. I want you.

0: Want You. Lekker lange versie, hè? Oh, heerlijk. En ja, nee, ik kan er niet genoeg voor krijgen. Dit soort plaatjes. Ze hebben nog maar 2 plaatjes gedraaid. En Club 45 is eigenlijk al volledig op stoom. Ik had net al gezegd, hè?
1: Het is vrijdag.
0: Jawel, het is vrijdag op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: En Club 45 tijd. Ja, oh, de komende 2 uurtjes min 2 plaatjes. Het is vrijdag. Zet hem aan. Oh, ik heb er zo zin in. Jij toch ook, toch? Ja.
2: En 1, 2, 3.
3: Club 45.

versterker op 100 en kom op, hè, want vrijdag, ja, het is Club 45 dag. Ja. Eindelijk, eindelijk. 7 dagen moest ik wachten en dan mag ik weer los. Het is vrijdag, hè. We gaan het zo meteen over een haai hebben. Ja. Goed, het is vrijdag. We gaan lekker verder. Een muziekje maar, eventjes. Ja, kom op. We zitten deze, ja, dit uur een beetje in de 80s en de 90s. Ga zo meteen richting de 70s, hoor. Want ja, het eerste uur moet een beetje rustig zijn. Maar ja, het is zo mooi. Het is een mooie dag. Ik heb het naar mijn zin eigenlijk. Gewoon, ja, daarom. Geniet ervan.

zouden het over een haai gaan hebben. Nou, het is eigenlijk een beetje heel simpel, hè. Maar er was een jongen. En die had een haai gevangen. Ja, gewoon met een haakje, weet je wel. Aan een hengel. En dat was niet zo'n kleine haai. Dat was best wel een grote haai. Alleen, wat doe je dan? Dan heb je uiteindelijk met veel moeite hebben die haai op het strand gekregen. En dan zit hij aan het haakje vast. En wat moet je dan? Dat haakje moet uit zijn bek. Dus moeder die kwam erbij. Die ging boven op die haai zitten. En die haalde gewoon met een tang. Haalde die eventjes gewoon. Hup, poep, dat vishaakje. Haalde hij uit die bek van die haai. En dat is tot zover is dat allemaal niks aan de hand eigenlijk. Ik bedoel, het staat erbij. Ze deed met de blote handen en zo. Ja, voor mij zat ze helemaal bloot. Het maakt allemaal niks verder uit. Maar de titel hiervan, hè. Sommige mensen op de redactie en zo, die zijn zo. Dan denk ik bij mezelf. Moet je horen, wat er staat namelijk. Moeder zonder vrees haalt vishaak uit de bek van haai die haar zoon vangt. Oké, uit de bek van de haai die haar zoon vangt. Heeft die haai nou die zoon gevangen? Of heeft die zoon nou die haai gevangen? Ik bedoel, ja, nee, maar heel simpel, hè. Haalt vishaak uit bek van haai die haar zoon vangt. Dat klopt toch niet? Nou, en speciaal voor die haai, die is in ieder geval waarschijnlijk weer vrijgelaten, want dat vertelt het verhaal niet. En anders ligt hij misschien op de veiling in Urk, ik heb geen idee. Maar in ieder geval, ik zocht iets met haai en ik kwam uit op Lone Shark Blues. En ik vond hem wel lekker, ja, wel lekker klinken voor de vrijdag. Rory Gallagher. Maar serieus, hè? Uit de bek van de haai die haar zoon vangt. Dus met de klemtoon, hè?

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van dat land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Knoop het Oude Rijn en Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost, 10 minuten door werkzaamheden. De A2 Eindhoven richting Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat duurt tot maandagochtend. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, 1/2 uur oponthoud. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom voor afrit Capelle-Zuid, 1 kwartier. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 1/2 uur oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.
4: Club 45. De start van je weekend.
5: De rockschijf van dit uur.
6: Ja, dat is Jekyll. De Lumberjack.
4: Zet je radio keihard.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Een beetje een rustige plaat, niet heel erg rustig, maar toch Dave Mason. Die wordt niet vaak gedraaid op de radio. Crying and Waiting. Wat heb ik nog meer klaarstaan? Eens even kijken hoor, ik moet even zoeken. Oh, als ik daar hier op druk, hè, ik heb geen idee wat er dan komt. Oh ja, deze. Kim Wilde. Ah, die past wel in dit uur, vind ik.

afgelopen zaterdag. Ja, echt, toen gebeurde er iets heel vreemds. Ja, dat gebeurde in Engeland, in Norwich. En er was een soort een verkleedfeestje was er eigenlijk. En er was een 25-jarige Sonny Mason. Die dacht, weet je wat, ik ga als Batman met nog een paar vrienden ga ik naar het verkleedfeestje. Dus ze liepen daar over straat heen. En ze kwamen op een gegeven moment bij de rij van een nachtclub. En er was een wat herrie en dergelijke. En vervolgens, wat ziet hij? Iemand die ging er met de handtas van een vrouw vandoor. Nou ja, en die Mason die twijfelde een moment en die zette de achtervolging in. En vervolgens, ja, zijn vrienden die kwamen erachteraan. Mr. Fantastic en Poison Ivy. Ze renden erachteraan in ieder geval. Ondertussen belden ze de politie en ze slaagden er uiteindelijk in om de verdachte een beetje, min of meer tegen te houden. Alleen die handtas die was verdwenen. Nou had iemand gezien dat die dief die had het over een muur gegooid bij de kathedraal van Norwich. En dat was 300 meter verder van waar de roof plaatsvond. Het lukte niet meteen om die tas naar beneden te halen, maar Batman die dacht, ja, weet je wat, ik ben niet voor niks Batman. Die hield die klom op een gegeven moment doodleuk die muur overheen. En die bracht die tas met de persoonlijke spullen weer terug naar de eigenares. En hij zegt ook, iedereen die moet gewoon eigenlijk wat meer op Batman gaan lijken. Nou, ik vind het wel goed eigenlijk. En dan, maar je hoeft niet allemaal in zo'n kostuum rond te lopen natuurlijk. Maar hij zei letterlijk van, iedereen heeft een beetje Batman nodig. Je moet moedig, dapper zijn, vriendelijk zijn. En ik hoop dat iedereen hetzelfde zou doen. Of je nu een cape of een masker draagt. Of helemaal niet. En dan ging ik zoeken, hè. Want er moet natuurlijk een plaatje bij. Altijd bij een beetje vreemd nieuws heb ik een bijpassend plaatje. En toen dacht ik heb deze gevonden. Ria Valk. Batman, ben ik al bruin. Nee, ik ga niet helemaal draaien. Maar even een stukje. 1966, moet je horen. Oh nee, 1967 geloof ik. Ja, tot zover klinkt het wel lekker.

als dat iemand nou naar je roept, dan ga je toch spontaan de pak uittrekken. Maar ik weet je wat, heel simpel. Gooi die radio niet uit. Nee. Ik gooi hem uit. Dit gooi ik uit in ieder geval. En de originele versie, nou ja, originele versie van The Who in ieder geval. Batman. Ja, deze is beter.

0: Nou, mooie Batman-versie. Ja, echt, ik vond hem. Deze vond ik eigenlijk mooier eigenlijk dan de origineel. Het was een live versie in ieder geval van de Who. Ondertussen is Bart aankomen schuiven. En die heeft een nieuwe plaat heeft hij naar me toe gegooid. Van hier, alsjeblieft. Hier heb je die plaat. En hij komt eraan met zijn verhaal. Dus Bart, ga je gang, zou ik zeggen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We leven in een vreemde tijd. Iedereen om me heen wil zijn mening verkondigen, maar als je goed luistert hoor je dat bijna niemand echt iets zegt. We denken dat we elkaar lief hebben, maar eigenlijk rotzooien we maar wat aan. Iedereen heeft wel iets te verbergen en er liggen voortdurend mensen op de loer om elkaar die geheimen te ontfutselen. Maar we hebben het nauwelijks in de gaten. Alles gaat toch prima, denken we dan. Zolang er af en toe wat reuring in ons leven is, denken we dat we genoeg meemaken. Maar eigenlijk staan we met z'n allen stil. En stel je eens voor dat we iets tekort zouden komen. Nee, iedereen graait om zich heen en propt zich vol. Ook al hebben de meeste mensen helemaal niets nodig. Terwijl ze aan de andere kant van de wereld juist van alles nodig hebben. En wij hebben juist overal te veel van. Wat is dit toch voor rare wereld? We zijn allemaal winnaars, wordt ons elke dag voorgehouden. Voor verliezers is er geen plaats in deze wereld. Ja, er zijn wel arme mensen in de derde wereld, maar die hadden dan maar niet op die plek moeten gaan wonen. Maken we onszelf wijs. En tegelijkertijd houden we ons alleen maar bezig met ons eigen leven. We kunnen vliegen, maar we komen nooit waar we echt zouden willen zijn. Al zouden er UFO's landen in New York, dan zou ik nog niet verbaasd zijn. In deze wereld is bijna niemand meer te verwonderen of te chockeren. De meest vreemde dingen vinden we tegenwoordig heel normaal. En we kijken nauwelijks nog op van dingen die eigenlijk abnormaal zijn. In wat voor wereld zijn we met z'n allen terechtgekomen? Ze hadden me van tevoren best eens mogen vertellen dat ik dit allemaal mee zou maken. Het is een rare tijd. En dat we dit allemaal overleven, is voor mij dan ook één groot raadsel.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam drie kwartier extra reistijd. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland 20 minuten. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos drie kwartier extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Cut 45.
2: Jawel, tweede uur is alweer begonnen. En dat betekent dat ik een bakje thee heb, een stukje chocola. En misschien nog wat dropjes.
3: Hallo.
2: Ja, misschien, want ik weet niet zeker.
1: Rob de Graaf.
2: Heb jij al je kleren aan? Ik wel in ieder geval. Ik heb mijn spijkerbroek aan. Ik leef zo'n beetje in een spijkerbroek. Althans overdag, hè, 's nachts niet. Dat zit nog steeds het lekkerste.
1: When I

Ja, als ik 's morgens wakker word, hè, zodra het licht wordt, dan trek ik mijn spijkerbroek aan. Ja. En het, ik heb twee kleuren. Een blauwe, zoals iedereen, en een zwarte. Jawel, jawel. Ik heb trouwens meer blauwe dan zwart, als je het allemaal wil weten. Maar dat gaat er eventjes verder om. Verder heb ik nog werkbroek natuurlijk, maar weet je, het boeit eigenlijk niet. Het is vrijdag. Mooie muziek. Het is tweede uur. En dat betekent dat ik wat herrie op de radio mag maken. En ik heb een plaat gevonden. Ik dacht van zo, dan gaat het pas los. Wat denk je van deze namelijk? Oh, dat is mooi. De Anti-Anthem.

disco-tijd. Echt onvoorstelbaar. Op elke disco-avond kon je deze plaat al draaien. George McRae, ja, wie kent hem niet? En wie heeft er niet op gedanst? Hé, hey, hou jij van Formule 1 en zo en dat soort dingen? Een beetje racemonsteren en ga je er wel eens naartoe? Ik eigenlijk niet. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik heb geen zin om ernaar te kijken. En dat komt eigenlijk vooral omdat ze elke keer dezelfde rondjes rijden. Ik vind dat eigenlijk, ja, ik vind het gewoon saai. Maar het is wel hartstikke mooi. En hebben ze natuurlijk allerlei soorten plaatjes en zo die erover gaan. En nou, ik heb daar iets leuks voor gevonden. Ja, echt. En dat maakt gewoon een hoop herrie. Ja, dit soort dingen.

Duitsland, Australië of Timbuktu. Overal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook

Zo, een beetje een leuke mix op de vrijdag. Dat doet het wat wel. Ja, oké, het was al een beetje alleen maar Madonna, hè. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vond hem wel grappig. Ik hoop dat jij hem ook een beetje leuk vond. Je mag erover mailen. Ik bedoel, appen mag ook. Alles mag eigenlijk. Wat vind je ervan? Ik vond hem voor deze keer vond ik hem wel grappig. Hey, er is trouwens iets anders. Hè. Er is een opvallende video uit België is er rond aan het gaan op sociale media. Ja, afgelopen zondag, toen was er iemand die ging in Luik. Ging die op de voetgangersbrug, La Belle Liégeoise. Moet ik het zo spreken? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo goed in mijn Frans. Maar La Belle Liégeoise, volgens mij. Dat is een van de bekende voetgangersbruggen in ieder geval. Dat ding is 23 meter hoog. 8 meter boven het water is het dek, zeg maar. En 15 meter is nog een keer een boog boven. Totaal 23 meter. Er ging iemand opstaan met nog iemand. En hij vloog op een gegeven moment vloog hij in één keer in brand. Hij sprong van de brug af, al brandend. En er zijn in ieder geval beelden daarvan. En er zijn ook verschillende andere mensen die daarna in het water te zien waren. Politie die werd natuurlijk gebeld. Want ja, hallo, er zit iemand op die brug en zo. Politie die kwam om 7:10 zondag aankarren. En er was niemand meer te vinden. Ze weten niet wie en wat en waarom. Waarschijnlijk zeggen ze van... misschien is het wel een bekend iemand, weet je, of iemand die bekend wil worden. Je weet het wel, hè? Zo'n influencer, hè? Die doen alles voor publiciteit, ook dat. Nou ja, ik heb geen idee waarom, maar het ziet er wel spectaculair uit. Dat dan weer wel. Ik hoop alleen niet dat jullie dat speciaal doen om hier een beetje in de picture te staan. Hey, ik heb nog een leuk plaatje. We zijn een beetje lekker in die discohoek aan het draaien. En wat denk je van Jean Knight, Mr. Big Stuff? Ken je die plaat? Deze.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 140 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging. Dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Knoopend Ridderkerk 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. Op de A59 Den Bosch richting Os voor Nuland 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos een half uur vertraging. Wat komt door werkzaamheden op de A2? De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat duurt tot maandagochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.
4: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
5: With the speed of an old vinyl record.
4: 45 RPM. Club 45.
6: De rockschijf van dit uur.
7: Ik dacht, laat ik eens even wat ouds uit de kast halen. Wat denk je van Deep Purple, Woman from Tokyo?
6: Zet je radio keihard.

Swing Low, Sweet Chariot. Dat was een beetje de rustige plaat, want we hadden natuurlijk Deep Purple daarvoor, Woman from Tokyo. En het is alweer lange tijd geleden dat ik die gehoord heb. En af en toe, ja, Deep Purple, dat blijft gewoon, blijft gewoon bij mij in mijn systeem zitten. Ik ben gewoon Deep Purple fan, maar het moet niet te vaak. Trouwens, in Amerika, dat is ook wat, hè. Heb je het gelezen? Nee, niet Nico, hè. Nico, die werkte bij Tesla en die verloor zijn baan daar. Dan had hij een heel duur huis, een miljoen was het wel waard. Hij heeft zijn huis verkocht, hij heeft zijn Tesla gehouden. Want hij dacht, ja, ik kan niet meer rondkomen. Af en toe werkt hij een beetje in de winkel bij om een beetje geld te verdienen, zeg maar. Want hij heeft natuurlijk wel inkomen nodig. Maar het inkomen wat hij bij Tesla kreeg, ja, dat krijgt hij niet meer, die Nico Merula. En al 2 jaar lang leeft hij in zijn elektrische auto. Want hij heeft daar een model, heeft hij een model X. Ik ken het niet hoor, maar dat schijnt voor 7 personen te zijn. En nou, hij heeft in ieder geval zat ruimte erin. Hij heeft een heel klein elektrisch gasstelletje. Uiteraard elektrisch heeft hij, achterin heeft hij. En daar warmt hij zijn prakje mee op. Er zit natuurlijk geen koelkast in. Elke dag moet hij natuurlijk wel een beetje, ja, of het vers is of het blik, dat weet ik niet. Maar hij moet in ieder geval iets kopen. En dan denk je van, oké, slaap in een Tesla, eten in een Tesla. Maar dat gaat toch stinken, hè? Nee, want hij doucht elke dag. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft een abonnement op een sportschool genomen. En dan een sportschool die kennelijk meerdere vestigingen heeft. En die zijn daar 24 uur per dag open. Dus af en toe dan gaat hij met die Tesla van de ene naar de andere plek. En dan zet hij hem daar weer ergens aan het stopcontact. En laat hij hem weer op en zo. En denk je, ja, dat kost toch geld? Ja, dat kost geld. Maar dat is in ieder geval een deel van zijn uitgaven. En dan gaat hij naar die sportschool. Gaat hij even lekker sporten. En vervolgens gaat hij daar even heel uitgebreid douchen. Want ja, dat douchen zit natuurlijk bij zijn sportabonnement in. Zo kan hij elke dag kan hij douchen. Hij kan eten en hij houdt $1500 per maand houdt hij over. Ten opzichte van vroeger. Want hij heeft geen huur meer, geen hypotheek. Hij heeft geen kosten meer voor gas, water, elektriciteit, afvalverwerking. Noem het allemaal maar op. Ik neem aan dat hij af en toe wel zijn auto moet wassen en zo. Maar hij zegt heel simpel $500 aan boodschappen maandelijks. En $200 aan eten buiten de deur. Dat doet de kelling dus ook nog eventjes. En dus ik dacht van, nou ja, misschien is het wel handig. Van, heb jij weinig geld? Zorg dat je een abonnement van de sportschool hebt. Want daar kan je inderdaad wel gratis douchen en zo. Dat scheelt gigantisch natuurlijk. Hè? Want ja, die gasrekening, die stroomrekening en zo, die hakken er natuurlijk in. En als je met een heel gezin bent en je gaat met z'n allen, ga je gewoon bij je, weet ik veel wie, ga je sporten en je gaat daar douchen. Dan scheelt het natuurlijk wel. Dus ik denk dat dat de bespaartip eigenlijk voor deze week is. Van zorg dat je maandelijkse kosten omlaag gaan. Als je niet zoveel te besteden hebt, ga gewoon ergens anders douchen. Ja, niet bij familie of zo, maar gewoon in de sportschool. Ja, dat. Ik vind het eigenlijk nog niet eens zo raar. Overigens, ik heb het idee dat meer mensen op dit idee zijn gekomen. Ja. Waarom? Ik heb geen idee. Maar ik denk het wel.

Als je denkt van die stem komt bekend voor, ja, Donna Summer. Fun Street. Dat is een plaat eigenlijk die eigenlijk nooit hoort op de radio. En als je hem al een keertje hebt gehoord, dan is het heel zelden in ieder geval. Ik vind hem wat minder, maar hij is best wel een keertje grappig om te draaien. In ieder geval zo op vrijdag. En we moeten de herrie een beetje op gaan voeren, want het laatste kwartier is alweer aangebroken. Het is alweer bezig, zeg maar. En ik dacht, weet je wat, we gaan van Donna Summer gaan we naar een mix van Tiësto. Ja, wat denk je van Delirium? Maar een lange mix. Het is vrijdag, dit is Club 45. Dit is Delirium.

0: SOBFM, Streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Railschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd. En was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. Een kwartier vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er zijn daardoor files in de omgeving, zoals op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos een half uur oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. A27 Gorinchem richting Breda voor Oosterhout 10 minuten. Dat komt door een aanrijding, 1 rijstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting Os, tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: Franse avondshow met Ad Vermeer.
1: En op deze vrijdag even na 5 uur is dat weer tijd voor een nieuwe aflevering van Ruis de Beverlandse avondshow. Hier op streek om Ruud de Beverlandse SOBFM. Het is trouwens wel een aparte aflevering, want het is de laatste die ik ga presenteren hier op dit radiostation, jongens. We begonnen vandaag met de plaat van de script No Good in Goodbye. En we gaan het allemaal zien tegen 7 uur. Het is vandaag 9 oktober. Wat gebeurt er allemaal in het verleden? In 1967 wordt de Argentijnse revolutionair Che Guevara in Bolivia geëxecuteerd. Een dag nadat hij gevangen is genomen. En in 1978 overlijdt de Belgische zanger en liedjesschrijver Jacques Brel. Dat gebeurt allemaal op 49-jarige leeftijd in Parijs. In 2006 voert Noord-Korea de eerste camproef uit. En in 2012 wordt de Pakistanse schoolmeisjesactiviste Malala door de Taliban neergeschoten vanwege haar inzet voor onderwijs voor meisjes. Ze overleeft het en krijgt later de Nobelprijs voor de vrede. Zijn er veel mensen jarig op deze dag? Zeker weten. Jackson Brown wordt vandaag 78. Sharon Osbourne die viert vandaag haar 74ste verjaardag. En Nick Bryan van Westlife. Hij wordt vandaag 48. Het is trouwens ook de geboortedag van John Lennon. Op 9 oktober 1985, precies op wat zijn 45ste verjaardag zou zijn geweest, werd in Central Park het Strawberry Fields Memorial geopend. Lennon die zou vandaag 86 zijn geworden, maar werd in 1980 vermoord in New York. Verder met de muziek hier op streek omroep de Beverlanden. We gaan even wat uit de hitlijsten draaien van dit moment, jongens. Dit is de single van de Bouwzaam Magnetic. Goedemiddag.

1978, toen was dit een hele grote hit in Nederland. En dan plaat die eigenlijk in het tijdperk tussen 5 en 7 niet kan ontbreken. Sneeuw van de Tears, Driver's Seat. Mocht jij in de auto zitten, kijk een beetje uit, want het kan gevaarlijk zijn natuurlijk. Daarvoor de Bauza, nu Martin Garrix en U2, Fireflies.

En zo krijg je ze bij elkaar, hè. We draaien van dit stel niets minder dan de nieuwe single Fireflies. Moet nog een beetje zoeken naar waar al de jingles zitten. Want we hebben sinds deze week, zoals je waarschijnlijk wel hebt gemerkt, ook nieuwe vormgeving. Waarde krijgt er de komende tijd 39 woningen bij. Aan de noordoostkant van het dorp komen 24 woningen op de locatie Dorpzicht. Aan de Groene Kruisstraat komen ook nog eens 15 woningen te staan. Een belangrijk deel daarvan is in de betaalbare categorie. Bij Dorpzicht gaat het onder meer om levensloopbestendige woningen, rijwoningen, twee onder- en kappers en vrijstaande huizen. Aan de Groene Kruisstraat zijn alle 15 woningen betaalbaar. Inwoners kunnen op 14 oktober tijdens een inloopavond vragen stellen en de plannen bekijken. Het ontwerp omgevingsplan ligt tot 12 november ter inzage bij de gemeente. Nou, we gaan het allemaal zien. En wat zijn betaalbare woningen? Daar verschilt de mening ook wel een beetje over. Nu Bluff en Geikanaar, Zoutelanden.

Kijk, haar ken je natuurlijk van de Hooverphonics. Mad About You was een hele grote hit van haar. En deze deed ze samen met Bluff Zouterlanden. En ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk een leukere versie dan de solo-versie van Bluff. Bijna 5:30 geworden. Tijd voor de

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog, dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dit weekend dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat veroorzaakt veel vertraging op de omliggende wegen. Zoals de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos is het oponthoud 20 minuten. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur vertraging. A59 Ten Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: Arnhem van John deden wij Age of Reason.
1: In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. SOBFM. Streekomroep de Bevelanden.
2: Dit is Naar Huis. Iedere vrijdag van 5 tot 7 op SOBFM. De Bevelandse avondshow met Ad Vermeer.

Nummer van Alan Walker en Zack Abel. Maar houd er maar rekening mee dat we over de maandje wel in de nachtvorst zitten, hoor. En voor Michael Bolton van het album Repeat Offender. En de plaat die daarvan op single uitkwam, How Can We Be Lovers. Je zult het wel gemerkt hebben als je onderweg bent geweest dinsdagmorgen. Toen was het namelijk erg mistig. De 44-jarige vrouw uit Bussum die dacht dat het wel meeviel. En vond het niet nodig om haar verlichting van haar auto aan te doen. Agenten die zetten de auto uiteindelijk bij Capelle aan de kant. De vrouw die weigerde een blaastest, maar werkte wel mee aan een speekseltest. Bleek achteraf ook niet zo handig te zijn, want ze werd positief getest voor amfetamine. Ze is aangehouden en krijgt een bloedonderzoek. En de uitslag daarvan moet uitwijzen of ze daadwerkelijk onder invloed heeft gereden. Nou, de drank zal ook nog wel meegedaan hebben, denk ik. Want waarom weiger je anders een blaastest?

0: Michael McDonald, bekend van de Doobie Brothers, maar hij heeft ook heel veel soloplaten gemaakt, waaronder dit mooie Sweet Freedom. Daarvoor uit de hitlijst op dit moment de laatste single van Cameron Whitcomb tot op dit moment Kingdom of Pearl.
1: Iedere ouder hoopt dat het goed gaat met zijn zoon en dat hij zich ontwikkelt. Maar dan wordt zo'n jongen op een gegeven moment perronrukker. Perronrukker! Dan ben je als ouder toch enorm teleurgesteld.
2: Ook kun je niet vertellen tegen een ander.

Dat is tijdens in Maneskin die voor Italië het Songfestival wist te winnen. Damiano David, daarna is hij heerlijk zomerplaten gemaakt en dat doet hij goed. We deden van hem op deze vrijdag Zombie Lady. Bijna 6 uur geworden, dat betekent even tijd maken voor het nieuws van 6. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van mijn huis. Tot die tijd, Earth, Wind & Fire Fantasy.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers wonen in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

Vrijdag met de Airplay track van deze week. Casey en de Sunshine Band en hun nieuwe single I Feel You. Meer dan 50 jaar na de oprichting is Casey en de Sunshine Band dus nog altijd actief. De Amerikaanse groep uit Miami werd in 1973 opgericht door Harry Wayne Casey, beter bekend als Casey en Richard Finch. De nummers als That's the Way I Like It, Shake Shake Shake en Shake Your Body groeide de band uit tot een grote naam binnen de disco, funk en dance scene. Op 25 september 2026 verscheen I Feel You, de nieuwe single van de inmiddels 75-jarige Harry Casey. Voor de productie werkte hij samen met Lee Dagger en Bob Rosa. De release verscheen bovendien met verschillende mixes. En daarvan onder meer de Eric Kupper en Stonebridge mix. En daarvan heb je er gisteravond al eentje kunnen horen in Fungdown. Wij gaan wat muziek van Ariana Grande draaien. One Last Time.

0: Ruim 500 leerlingen van 3 Goese basisscholen krijgen vanaf de herfstvakantie 2 keer per week een gezonde lunch op school. Het gaat om het OBS de Zuidwesthoek, de Prinses Beatrix School en HBC de Wereldwijzer. Op maandag gaan leerlingen uit groep 8 samen met de kok de keuken in om voor hun eigen school te koken. Daarna schuift de hele school aan. En de kinderen die maken zo kennis met groenten en gerechten die ze misschien nog niet kennen. Daarnaast komt er iedere dag een fruitmoment en krijgt een voeding en beweging meer aandacht in de lessen. Scholen die doen mee aan de landelijke aanpak gezonde basisschool van de toekomst. Dan ben ik allemaal toch wel een beetje benieuwd wat er nou allemaal in die keuken staat. Ik denk in ieder geval geen frietpan.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Beveland raakt je. SOBFM.
2: Ja!

Swims langskomen op je radio met Mr. Know-It-All. We deden het vandaag even met een wat lekkere soulful ding van een tijd geleden. You've Got Another Thing Coming. Daarvoor die leuke discoplaat van Billy Jackson in de Dimitri from Paris remix. We Got To Hit It All. Dit vind ik ook zo'n heerlijke plaat om te draaien. James Morrison, Joss Stone, Ballad.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een half uur op onthoud. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

Die David Guetta maakt ook maar met iedereen muziek. Deze deed hij samen met Bibi Rexha, Sad Girls. Zometeen heb ik Bruno Mars voor je liggen. Eerst

Mars en Van Bruno. Zijn laatste wapenfeit tot nu toe, I Just Might. De straatverlichting in Nieuw-Noord, Bossel en Zeerhoek, die blijft voorlopig ook overdag aan. Door de storing aan de lichtopstanden kan de verlichting daar momenteel niet normaal worden geschakeld. Gisteren kwamen monteurs naar de drie dorpen om de storingen te onderzoeken. En daar moet duidelijk worden wat het probleem precies veroorzaakt. En wanneer de verlichting weer volgens het normale schema kan werken. Tot die tijd blijven de lampen dus dag en nacht branden. Goed voor het milieu en de elektriciteitsrekening van de gemeente, zullen we maar zeggen. Maar het is kennelijk niet anders. Inwoners die hoeven de storing trouwens niet meer zelf te melden. Omdat de gemeente inmiddels op de hoogte is gebracht. Verder met de muziek hier op SLB FM. Dit is Dermot Kennedy.

Ik had verwacht dat dit de zomerhit van 2026 zou worden, maar dat werd het niet. Het werd een najaarshit. Hongarije, daar komt hij vandaan. Deze DJ Goja, Michiko. Daarvoor Dermot Kennedy, Turnstile. El Giro, die kennen we natuurlijk van Roof Garden en meer van dat soort mooie dingen. Maar dit is een andere van hem. Niet zo'n hele grote hit geworden, maar toch leuk om een keer te draaien deze vrijdag. L is for Lover, zo heet hij.

blijft dit altijd een super mooie plaat vinden. Deze van Bono samen met Clannad in A Lifetime. Ik zei het aan het begin van het programma al. Dit was de laatste aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. In september heb ik bij de directeur en de voorzitter van de omroep aangegeven dat ik stop per 1 januari bij deze omroep. Een van de redenen daarvoor is de stelselwijziging die volgend jaar wordt ingezet, waardoor we verplicht worden om 50% lokale informatie in onze programma's te gaan verwerken. De wet gaat waarschijnlijk pas in 2028 in, maar je moet daar toch langzaam naartoe gaan werken. Je kunt dat niet van de ene op de andere dag doen. Begrijp me niet verkeerd, lokale informatie is prima. Daarvoor ben je tenslotte een streekomroep, maar het kan natuurlijk ook doorslaan. Door de problemen die inmiddels zijn ontstaan met een derde partij is de naam Naar Huis, de Beverlandse Avondshow bovendien niet meer zo handig om te blijven gebruiken. Vanaf volgende week heet het programma The Weekend Start. En aangezien ik voor de laatste 3 maanden geen zin meer heb om een compleet nieuw programma op te zetten, inclusief vormgeving, ga ik dat dus niet presenteren. Tot het einde van het jaar blijf ik trouwens wel actief voor Funkdown en de Hesselschudding. Stop mijn radioreis zo straks na 45 jaar. Nee hoor, we komen elkaar vast nog ergens tegen. Ik heb Naar Huis altijd met veel plezier gemaakt. Ik wil al mijn collega's van SOBFM, streekomroep de Beverlanden bedanken voor de afgelopen 10 jaar. En natuurlijk wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik wens je het allerbeste. Dag.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

Vrijdagavond iets over 7 en dat betekent weer 2 uur lang zicht op zaterdag. Tot aan 9 uur ben ik bij je om je weekend muzikaal in te leiden. En mocht je nog geen weekend hebben, dan om je werkdag misschien net wat leuker te maken. Wat hebben we vanavond allemaal in de show? Ja, geen hits, hè? Dat is bekend recept. En hoe oud het is en waar het aan vandaan komt, dat maakt niet uit. En dat blijkt wel, want ik heb even op een rijtje gezet waar welke landen vandaag allemaal een muzikale bijdrage doen. En ja, het lijkt het WK voetbal wel. Argentinië, Australië, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Jamaica, Nederland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Schotland, Tsjechië, Tunesië en de Verenigde Staten. Zij leveren allemaal een muzikale bijdrage. En dat is gewoon toeval. Ik heb het er niet op uitgezocht, maar soms loopt het gewoon zo. Waar openen we de show mee? We openen de show met Pantera uit Arlington, Texas, Verenigde Staten. Opgericht in 1981, in 2003 door drank- en drugsproblemen zijn ze ermee gestopt. Maar vanaf 2022 is de band weer actief. Al zijn niet alle originele bandleden meer in leven. Domination hoorde je, dat is openingstrek van deze show, editie 9 oktober 2026. Dan gaan we door met het volgende, want ja, we zitten weer bommetje vol. Airbag uit Noorwegen, hier zijn ze met Returned van hun album Disconnected.

De broers Tim en Neil Finn met hun band Crowded House. Alhoewel, ja, dit nummer werd dan geschreven door alleen Neil Finn. I Walk Away. Uit Nieuw-Zeeland komt de band en het is een voortzetting van de band Split Ends. Later dus doorgegaan als Crowded House. Ja, soms zit het allemaal even tegen. Staat iedereen je naar het leven, lijkt het wel. Dan is er gelukkig altijd nog de blues, al dus Paul Gilbert.

Jamaica's Songbird, de bijnaam van Cynthia Slosh, die hoorde je. Geboren in 1948, overleden in 1999. En de bijnaam Jamaica's Songbird kreeg ze vanwege haar warme, heldere stem. Haar muziek ligt tussen reggae, lovers rock, soul en romantische country ballades in. Gaan we door met een beetje country. Geboren in 1972, Glendale, West Virginia. Zijn grootvader gaf hem op 8-jarige leeftijd zijn eerste gitaar. Hij is een uitzonderlijk goede gitarist. Zijn spel combineert traditionele country technieken met rock, blues en de scherpe twang van gitaristen als Buck Owens en Merle Haggard. Hij staat bekend om zijn humoristische liedjes. I'm Gonna Miss Her gaat bijvoorbeeld over een man die moet kiezen tussen zijn vriendin en vissen. En ik denk dat je al kan raden wat hij kiest. Ja, het vissen. Hij schrijft het grootste deel van zijn hits zelf. Volgens zijn officiële biografie schreef hij mee aan 21 van zijn eerste 24 Amerikaanse nummer 1 hits. Let wel hè, 24 Amerikaanse nummer 1 hits. In 2025 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Hij is sinds 2003 getrouwd met actrice Kimberly William Paisley. Hij zag haar voor het eerst in de film Father of the Bride uit 1991 en liet haar jaren later optreden in de videoclip van I'm Gonna Miss Her. Zo leren ze elkaar persoonlijk kennen. Haar zou je trouwens kunnen kennen van de films Elvin and the Chipmunks, Lucky Seven, Father of the Bride en vele andere. Maar ook speelde ze een rol in series als Two and a Half Men en According to Jim. Over wie ging dit quizje? Dit ging over de heer Brad Paisley.

F.R. David of F.R. David. Ja, hoe moet je het eigenlijk uitspreken? De beste man komt uit Tunesië, dus ik geef de Franse uitspraken iets meer kans dan de Engelse. Je hoorde hem met Girl en dan tussen haakjes You're My Song uit 1986. Even lekker onvervalste Italo op de vrijdagavond, waarom niet? Waarom dan ook niet wat lounge uit Australië? Tyson Illingworth is de echte naam van de producer die thuis schuil gaat achter pseudoniem Tidy. Ik heb voor je klaarstaande nummer Gravity en daarbij krijgt hij wat hulp van Carmen Kygens. Even lekker wat loungen op de vrijdagavond. En daarna wat mij betreft toch ook weer een verrassing dat het nooit een hit is geweest. Wie en wat het is, dat hoor je zo dus achter Tidy. Maar het is een heel bekend liedje.

Ja, verrassend hè, dat deze versie in ieder geval nooit een hit is geweest. Patti LaBelle, Lady Marmalade. Een latere versie met Maya, Lil Kim en geloof nog twee dames. Dat is wel degelijk een hit geworden in ons land. Maar deze oorspronkelijke uitvoering, althans voor zover ik het weet is het de oorspronkelijke uitvoering. Die is nooit verder gekomen dan de tipparade, maar ja. Des te leuker om hem voor je te kunnen draaien, want een erg lekker liedje blijft het toch wel, vind ik zelf. Dan is het bijna 7:15 op de vrijdagavond en dan ja, de vaste luisteraars weten wel een beetje hoe laat het is. Tijd voor het eerbetoon van de week. En dat is deze week voor Jacques Brel. Sommige zangers zingen een lied Jacques Brel leek op het podium opnieuw te beleven. Met gebalde vuisten, een bezweet gezicht en een stem die kon fluisteren, smeken en ontploffen. Hij trad op alsof ieder optreden zijn laatste was. Hij is geboren als Jacques-Romain George Brel op 8 april 1929 in Schaarbeek, en dat ligt bij Brussel. Hij groeit op in een welgesteld gezin. Zijn vader werkt in de kartonfabriek van de familie en verwacht dat Jacques later in de zaak komt. Jacques heeft echter andere plannen. Hij voelt zich opgesloten in het keurige burgerleven. Hij schrijft gedichten, speelt toneel en begint liedjes te schrijven en te maken. In 1953 vertrekt hij naar Parijs. Zijn eerste optredens? Geen succes. Critici vinden hem onbeholpen en zijn uiterlijk niet geschikt voor op het podium. Maar Jacques zet door. Hij werkt voortdurend aan zijn teksten en ontwikkelt een optreden waar ieder gebaar betekenis krijgt. En in 1956 leidt dat tot succes, want zijn doorbraak komt met Quand on n'a que l'amour. Ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit, sorry. Daarna volgen chansons die uitgroeien tot regelrechte klassiekers. Ne me quitte pas, La valse à mille temps, Le plat pays, oftewel De Lage Landen, Amsterdam, Mathilde en Vesoul. Liedjes van Jacques gaan over liefde, eenzaamheid, ouder worden, vriendschap en de bekrompenheid van de burgerij. Hij kan genadeloos zijn, maar ook teder. Hij bezingt graag de verliezers en de buitenstaanders zonder ze mooier te maken dan ze zijn. Liefde is bij hem zelden eenvoudig. Ze is hartstochtelijk, vernederend en soms zelfs vernietigend. Hoewel hij het meestal in het Frans zingt, blijft zijn Belgische achtergrond belangrijk. In Le Plat Pays, in het Nederlands bekend als Mijn Vlakke Land, schildert hij het landschap van Vlaanderen en in Marieke combineert hij zelfs Frans en Nederlandse teksten. Op het podium bereikt Jacques een intensiteit die bijna lichamelijk wordt. Tijdens het nummer Amsterdam verandert hij in de zeelieden over wie hij zingt. Bij Ne me quitte pas staat er geen grote verdette, maar een gebroken man die smeekt om alsjeblieft toch niet verlaten te worden. En toch stopt Jacques Brel met optreden in 1966 op het hoogtepunt van zijn roem. Hij wil zichzelf niet eindeloos herhalen, zegt hij. Hij speelt daarna in films, regisseert er twee en vertolkt Don Quixote in de musical L'Homme de la Mancha. Daarna kiest hij voor het avontuur. Hij koopt het zeilschip Ascoy Deux en vertrekt voor een reis rond de wereld. Tijdens die tocht wordt longkanker vastgesteld en na een operatie vestigt hij zich met zijn partner Medley Barney op het eiland Hivaoa, een van de Marquise-eilanden. Met zijn vliegtuigje brengt hij post, medicijnen en andere benodigdheden naar bewoners van afgelegen eilanden. In 1977 keert hij ernstig ziek terug naar Parijs om nog één keer een album op te nemen, Le Marquise. Met daarop liedjes als Oli, Jojo en Voor un ami pleurer. En het klinkt als een waardig afscheid. Hij overlijdt 9 oktober 1978 in een ziekenhuis nabij Parijs aan een longembolie, na jarenlang dus ook tegen longkanker gevochten te hebben. Hij is slechts 49 jaar oud geworden. Zijn lichaam wordt teruggebracht naar Hivaoa, waar hij wordt begraven op korte afstand van de bekende schilder Paul Gauguin. Eenvoudige luisterliedjes, dat was niet zozeer aan Jacques besteed. Zijn liedjes zaten vol verlangen, woede en mededogen. En zijn liedjes klinken nog altijd alsof er door de zanger maar één mogelijkheid bestond. Alles geven. Lijkt mij zeer terecht dat hij een eerbetoon van de week krijgt in dit programma. En wat schetste mijn verbazing, een van zijn allerbekendste nummers en misschien ook wel zijn allermooiste, is nooit een hit geweest in ons land. Dus als eerbetoon van de week, Jacques Brel, nummer

Herfst. Blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.

De niet-akoestische versie van dit nummer is ook zeer zeker de moeite waard, maar ik dacht, gooi eens even de mooie akoestische versie erin. Motion City Soundtrack met Can't Finish What You Started. Dan is het alweer 7:58 en dan heb ik nog tijd voor in ieder geval een gedeelte van één liedje. En dat komt uit Italië en Nederland. Giuseppe Ottaviani samen met Ferry Kosten Magenta in de Fisherman Extended Remix tot aan het nieuws van 8:00. Ik spreek je graag daarna. Tot zo.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Die vroege start leidt tot discussie omdat het ijsmaken bij hoge temperaturen enorm veel energie kost. IJsmeesters en verduurzamingsexperts pleiten voor een latere opening of slimmer energiegebruik. Maar toch willen veel banen niet later open vanwege strakke wedstrijdkalenders van de KNSB en de ISU. Daarnaast staan schaatsers alweer te trappelen, waardoor veel banen de deuren in oktober al opengooien.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

Welkom terug bij de show. Uur 2 zicht op zaterdag, editie 9 oktober 2026. Tot aan 9 uur ben ik bij je om je weekend muzikaal in te leiden. En uur 2 leiden we in met een band die dit jaar weer een nieuw album uitbracht. Ook zeker niet verkeerd, maar dit is nog een gouden ouwe. Van de plaat Burn uit 1974 hoorde je het titelnummer van de band Deep Purple. Altijd lekker het oude Deep Purple werk. Maar zoals ik al zei, het nieuwe is ook zeker niet verkeerd. Snel door, want het uur zit weer aardig vol. Uit 2022 uit Engeland, de band Thunder, Dancing in the Sunshine. Ja, het is ondertussen wel donker, maar die denk je dan maar even bij.

1984, Something's On Your Mind, het album waar dit op stond. D-Train, The Hustle and Bustle of the City. Ja, dat zal in dit geval goed zijn, hè? De enige stad op de Beverland en ook de plaats waar ik mij momenteel bevind. Nog even een beetje blues op de vrijdagavond natuurlijk. De vaste luisteraars, die weten dat. Billy Price en Fred Chapelier heb ik voor je klaarstaan. Een Amerikaans-Franse combinatie. En ze maken soul blues, rhythm and blues en elektrische blues. Billy Price, dat is de Amerikaan. Hij komt uit Pittsburgh. Als zanger werd hij bekend als bij gitaarlegende Roy Buchanan. Vooral in de jaren 70 werkte hij samen met Ray. En Fred Chapelier is dus de Fransman, bluesgitarist, zanger en componist. En Roy Buchanan is een van zijn belangrijkste gitaarhelden. En zo hebben ze elkaar ook min of meer een beetje leren kennen via Roy Buchanan. Met onder andere dit als gevolg: When the Lights.

Muziek van dit jaar van Siga. En dat schrijf je met twee i's van het album Nostalgia Burns. Hoor je Recovery. En Siga komt uit Schotland. Dus ook die kunnen we afstrepen van het lijstje. En bij de volgende kunnen we ook weer een ander land afstrepen. Namelijk Duitsland. En wat heb ik voor je klaarstaan dan? Want er komt heel veel muziek natuurlijk uit Duitsland. Pyramax. Het is een Duits instrumentaal project dat elektronische muziek combineert met melodieuze rockgitaar. Zelf noemen ze hun muziek ERM en dat staat dan in dit geval voor Electronic Rock Music. De bezetting is Axel Stoepli, synthesizers programmering, Andreas Morsch, idem, en Max Maxis Schiffle, elektrische gitaar. De naam Pyramax is een combinatie van Pyramid Peak en Maxis. Nou ja, Maxis is duidelijk, dat komt van Max Schiffle. En Pyramid Peak was de band van Axel en Andreas voordat ze met Pyramax begonnen. Ben je weer helemaal op de hoogte? Tijd om te ontdekken of het wat voor je is. Hier is Magellanic Clouds.

Ja, best een leuke verrassing voor mij laatst. Ik was deze band eigenlijk volledig uit het oog verloren. Ik wist niet dat ze nog bestonden en nog muziek maakten. Maar zie daar, ze hebben een nieuw album uit dit jaar. I Built You a Tower. En daarop stond het nummer Pep Talk, waarna je luisterde. En over welke band ik het dan heb ik het over Dead Cab for Cutie. Een beetje aparte naam. Volgens mij komt het uit een boek, film of een nummer van een andere artiest. In ieder geval daar ergens hebben ze het vandaan. Dat ga ik nog eens even opzoeken thuis. Maar ja, des te leuker dus. Een verrassing dat de band nog steeds bij elkaar is en muziek maakt. Gaan we door met een Nederlandse band. Een band die niet meer bestaat. Ik heb namelijk voor je klaarstaan Doe Maar. Maar dan wel een beetje een liedje wat niet helemaal in het oeuvre van Doe Maar past, om het zo te zeggen. De Vrolijke Padvinder. Het is geen gezongen nummer, maar een instrumentaal stuk met de hoofdrol geschreven door voor een gitaar, geschreven door gitarist Jan Hendricks. Het nummer is nooit officieel op een studioalbum terechtgekomen, wel op wat verzamelalbums. Maar ik dacht, weet je wat, ik geef je de live versie van Symfonica in Rosso in 2012. Doe maar, de Vrolijke Padvinder.

Doe maar dus live, Symfonica en Rosso, de vrolijke padvinder. Gevolgd door een mini blokje blues, wat ik opende met Eric Clapton en zijn versie van de bluesklassieker Knock on Wood, geschreven door Eddie Floyd en Steve Cropper. En als een van de eerste opgenomen door Eddie Floyd zelf. Dit was dus de versie van Eric Clapton uit 1985 van zijn album Behind the Sun. Gevolgd door Albert Cummings van het album Strong, hoorde je Live Strong uit 2023. Ja, de stichting met de gelijknamige naam is door de heer Armstrong een beetje in een verkeerd daglicht komen te staan. Maar het blijft op zich natuurlijk een goede term, Live Strong. Ik zie dat we alweer redelijk hard naar 9 uur toe gaan. Dat betekent dat het voor mij er alweer bijna op zit, want anders wordt Camille boos. En heeft hij minder tijd voor zijn Hits of the Heartland en dat zou ik niet willen zendtijd van hem afpakken. Dus ik heb er nog eentje voor je. En die is van Reorder met Break Even. En dan is Break Even schrijven als Break en dan Even. Dus eigenlijk is Break Care. Nou ja, je noem het gewoon Reorder en Break Even. Struggle for Pleasure in de Extended Mix heb ik voor je klaarstaan. En dan zullen de transliefhebbers denken van hey, ik ken al een nummer met die naam. Nou, dat zou wel eens kunnen dat er straks wat bekende klanken voorbij komen. Ze hebben inderdaad het nummer van Minimalistics gebruikt om deze versie te maken. Hoe dan ook, ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig. En houd gek.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordendiensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way. Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line, de nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co.

rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod

Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snel stijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, de beste new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country As She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Work Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 3.

Hatja debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

anymore. Beveland raakt je dag en nacht. SOBFM. SOBFM.

0: SOB FM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

thuis, op je werk of onderweg. 1 met BV.

dinosaurs.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.